0: Ayodar in Mexico.
1: Alsjeblieft, ja, ze zingen, dat mag je snus.
2: Maar ik wil beroemd worden.
1: We werden schon beroemd, hè? Keine Angst.
2: Echt?
0: Je bent superstar.
2: Ah, krieg ik dan cabrio?
1: Nein, du kriegst Kopftuch.
2: Oh, nein.